0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
3: Hot Dance Radio app.
2: The Hot Dance Radio app.
4: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance Radio.
6: Crystal Waters.

0: House Radio. This is I Am House.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
10: Hot Dance Radio.
11: De voyage conduire de Paris
12: à
13: Welcome to Darling.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt.

0: lievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
4: Turn up the heat. Turn up

0: Elke voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: this.
1: These are next. Continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Wij zijn Isabel en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur op Hot Dance Radio.

0: geniet u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: about this.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: If you're looking for the love of your life, strong.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot

0: mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
1: Turn up the heat.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat, turn up the beat.

0: Breakfast Beats every Saturday from 8 a.m. to 12 p.m. Good morning!
1: En ik zeg een hele goede morgen, dansvrienden. Hier Peter Linders. En we zijn weer terug met Breakfast Beats. Hier op Hot Dance Radio tot 12 uur. Het is vandaag zaterdag 11 juli en ik voel de festivalzomer gewoon door de speakers knallen. Vanochtend hebben we een lekkere vol blok voor je met vers dance nieuws. En we staan stil bij Awakenings dat dit weekend helemaal losgaat in Hilvarenbeek. We duiken de studio in van een van de Britse hitmachines die zijn tracks nooit playbackt. Tot 12 uur, Breakfast Beats met nu Anima

Festival Heldens. En deze Rotterdammer staat al meer dan 10 jaar aan de wereldtop. En nu met de frisse house-update van Lady. Hey, het is lekker wakker worden hier bij Hot Dance Radio. We hebben nog zo'n eentje. Dankzij TikTok ook nog een tweede jeugd van I Love It. Nu van Icona Pop en Charlie XCX.

we dan iedere zaterdag in Breakfast Beach bij Hot Dance Radio rond 9:15. Hot Dance Flash. Met deze week weer vers dance nieuws met onder andere Martin Garrix, James Hype en de Efteling. We beginnen met Martin Garrix, onze eigen Amsterdamse wereldster. Hij heeft er wat losgelaten. Now Repeat It met Ed Sheeran, dat nummer dat sinds 2015 rondzwierf van zijn geheime ID, komt nu ook de originele demoversie uit 2015 gewoon officieel op streaming. Drie versies.

0: In 6 weken tijd. De man laat echt niks liggen dit jaar. Dan James Hype. Zijn track Be Mine doet het internationaal supergoed. En het gekke verhaal erachter. Die demo lag al sinds 2016 op de plank. 11 jaar wachten op je eigen release. Dat we nog eens wat geduld hebben. Heel goed van James Hype. En een heel ander nieuwtje. De Efteling heeft een heuse dance remix album uitgebracht. 14 tracks. Waaronder een Hardwell remix van de Baron 1898 muziek. Ja, je hoort het goed. Sprookjesbos ontmoet Festivalveld. En tot slot de DJ Mac top 100 van vorig jaar. Is nog steeds het gesprek van het jaar. Van de dag in de scene. David Guetta pakte de eerste plek. Maar onze eigen Martin Garrix stond er weer knap tweede. Met Armin van Buuren in de top 5. Nederland blijft gewoon de baas in de lijst. Dit was Hot Dance Flash voor deze week. Zo direct de Bauza met Magnetic.
1: Hot Dance Flash.
2: Hot Dance Radio.

0: ik zit helemaal mee te swingen. Ik ben lekker blij. Weer zo'n 90's klassieker in een nieuw jasje. The Key, The Secret van Urban Cookie Collective. Je luistert in de stijgende temperaturen naar Breakfast Beats. Daarom na de break een tropische verkoeling.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

0: for somebody else.
1: Je hoort het, Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin. Hey, het is 9:30 geweest en ben je net wakker, dan zeg ik goedemorgen. Iets anders, ben je wel eens op Talamanca Beach geweest, op Ibiza? Nou, je krijgt herinneringen weer terug, want Burns heeft een track ernaar vernoemd die inmiddels 72 miljoen keer gestreamd is. Hier is Burns met Talamanca.

De Duitse Kim Petras en James Hype. Ik kan je verklappen dat rond 9:15 James in de spotlight zit. Alles over hem in het volgende uur. Je luistert nog steeds naar Breakfast Beach met zo direct Sonny Fodera en Crystal.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Hey, dit is Ali Amaro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
0: Turn up the heat. Turn up.

0: It's time to wake up. Breakfast Beats, every Saturday from 8 a.m. to 12 p.m.
1: Good morning!
2: En we zeggen nogmaals een goedemorgen. Het hele orkest is meegekomen. Welkom in het tweede uur van Breakfast Beats met Peter. Dit uur zijn we gestart met Bebe Rexha en Faithless. En Rexha was vereerd dat hij van Faithless toestemming kreeg om dit nummer een nieuw leven in te blazen. En straks rond 10:15 een artiest in de spotlight. Zijn naam begint met James en eindigt op Hype. Maar eerst nog Sam Veld en Jonas Blue.

0: En zoals beloofd is het tijd voor Spotlight. En de naam van vandaag is James Hype.
1: You are in the spotlight.
0: Oké, laten we het hebben over de man van vandaag, James Hype. Echte naam is Marsland, James Marsland, geboren in Wirral, vlakbij Liverpool. En het verhaal van hoe groot hij werd is eigenlijk best wel ontroerend, als je je voorstelt. Deze gast die verhuisde naar Londen met, en ik meen het echt, 50 pond op zak. Geen netwerk, geen contacten. Gewoon cd's uitdelen buiten nachtclubs aan mensen die helemaal niet zaten te wachten op nog een demo. Luister maar.
2: The first night that I was in London, I slept on the floor of my studio. Like with nothing in the studio, unfurnished room. You don't get into this because you want to be rich. You don't get into this because you want to be successful. If you do well, then there'll be byproducts. You need to be here because you really love it.
0: And that's en hij houdt ervan, dus James Hype, maandenlang tot een club-eigenaar wel iets in hem zak zitten. En daarna jaren 6 avonden per week draaien in halfvolle zaaltjes. Hij leerde zichzelf produceren op een illegale, gepirate versie van Ableton in een kelderstudio. En in die kelder maakte hij Ferrari. En die track die ging in Middellanden naar nummer 1. Hier is James Hype met Ferrari.

0: heerlijk, die zware bas van Oliver Heldens. Nog even over James Hype. De Spotlight wordt iedere week geproduceerd door Martijn Tap. En hij stuurde nog een appje na over Hype. Wat James Hype zo uniek maakt in deze scene is hij playback nooit. Alles wordt live gemixt, live opgebouwd. En dan krijg je dat rauwe, spannende gevoel dat je op zijn sets hoort. En dat is precies waarom mensen hem blijven boeken. Straks rond 11:15 festivalnieuws en ertussen heerlijke dancemuziek op Hot Dance Radio. Na de break.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

de meest geweldige tracks hier deze ochtend. Maar ik heb even iets anders. Oscar Metcalfe brak internationaal door met Make Me Feel. Een melodische house track die in 2025 viraal ging op TikTok en streamingdiensten. De track werd later opnieuw uitgebracht in samenwerking met Khalid. En dat was zijn internationaal doorbraak. En die werd dan onversneld. Hier bij Hot Dance Radio, die versie. Don't nobody else make me feel like...

0: bed. I'll be waking up in the morning. Heart Dance Radio.
1: Die hoorde je zojuist, Chesto en Brianna Grace. En ik vind haar zo ontzettend goed zingen. Ik krijg een rilling op mijn arm. We hoorden van de week een a cappella van haar. Het is een engeltje die zingt. Engeltje stemmen. Het is iets voor 11. Swing the Beats deze morgen in de Breakfast Beats. Hier zijn Crystal, de DJ en samen met Notion.

0: Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Wij zijn Mr. Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: Breakfast Beats every Saturday from 8 a.m. to 12 p.m. Good morning!
1: Goedemorgen! En als je nog niet wakker was, dan ben je nu wakker door dit orkest. Want we zijn alweer het derde uur ingegaan van Breakfast Beats met Peter. En je mag stemmen via de Hot Dance Radio App of het orkest de volgende week thuis moeten laten of weer moeten boeken. Nou, op dit moment is absoluut UGL samen met Solto Bam Bam het meest gedraaide nummer wereldwijd. En daar zijn we mee gestart. Straks om 11:15 festival update, maar eerst D van Fischer.

Wars-liefhebbers onder jullie, Mal P en Gordo, staan er ook. 80.000 man op de camping en dat wordt een weekend om nooit meer te vergeten. Heb je nog geen kaartje? Check dan snel de site, want met dit soort line-ups gaan de laatste tickets altijd als een raket. En kijk verder vooruit, over een week gaat Tomorrowland los op Inboom in België. Het eerste van twee weekends. Martin Garrix staat er beide weekends op de mainstage. En onze spotlight-artiest van vandaag, James Hype, draait daar op vrijdag 24 juli. Dus als je nog geen zomerplannen hebt, dan is dit je teken. Binnenkort meer informatie over ADE op Hot Dance Radio. Ga je naar Awakenings dit weekend, stuur ons een appje of tag ons op social. Wij willen jullie foto's zien en video's vanaf het veld. Nou, dit was Festival Check. Blijf lekker luisteren en niet rateren. Ik doe het met Southstar.

0: Word jij ook zo enthousiast van John Summit? Ik anders wel. Maar goed, de man heeft zich ontwikkeld van een succesvolle tech house producer tot een complete headliner. Met zijn eigen label Experts Only, uitverkochte festivals en arena's. En met meer dan 1,5 miljard streams wereldwijd. Behoort hij tot de absolute top van de internationale dance scene. Nou, we hebben er nog zo'n eentje. Die komt dadelijk na de break. Die hoor je het meest gedraaid hier bij Hot Dance Radio. Tot zo.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up-

We zitten nog een klein half uurtje in de Breakfast Beats. En ik zit met jou te swingen in de studio met Upside Down. Met Ibiza King, Jaden Boys en David Guetta. Ik heb voor jou een megastar klaarstaan. In Noord-Europa noemen ze hem Kygo. Maar de rest van Europa is je bekend onder de naam Kygo. It's the classic me.

hoorden Sam Gray en Armin van Buuren in de house met Dream a Little Dream. Vandaag hebben we het vaak gehad in Breakfast Beats over James Hype. Hier is hij nog een keer met Be Mine. You'll get me.

Oké, we ronden het af deze morgen, maar niet voordat we hier klaarstomen voor het weekend. We hebben het gehad over Martin Garrix en dubbele releases, over de Efteling die ineens aan het raven is geslagen en natuurlijk over onze man van de ochtend, James Hype, die het hele jaar bewijst dat geduld en lef gewoon lonen. Straks lekker luisteren naar Lunch Drops met Marcel Kroonen. Hij is er al, zag ik. Zet je speakers open hier op Hot Dance Radio en ik zie je volgende week zaterdagochtend in Breakfast Beats. Houdoe!

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Door de Dive Into Me van Alok en Khalid. En jij bent in Lunchdrops gedoken. 2 uur lang de heerlijkste beats op jouw radio. Tijdens jouw lunchbreak. Ik ben Marcel Kroonen en hier op Hot Dance Radio neem ik je tot 2 uur mee langs heerlijke tracks. Gelijk even een waarschuwing. Het nummer wat er nu aankomt herken je misschien. Het zit namelijk vol met een melodietje wat je niet meer uit je hoofd krijgt. Het melodietje is van de Shooting Stars. Dat was een filmpje waar mensen op de beat door de lucht heen vlogen. Wie heeft het opgepakt? Rehab natuurlijk, samen met Mufasa en Hyperman. En dit is Believe op Hot Dance Radio. Hey, Mufasa.

0: LP met On Again. Wij gaan even naar de break. En na de break open ik met iemand die deze zomer ook On Again is. En zo'n beetje op elk groot festival te vinden is. Wie dat is, hoor je zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Knaller, John Summit samen met Lavinia en Shadows. En voor het volgende nummer geldt heel iets anders. Mike Posner schreef deze track als een rustig, akoestisch en bijna somber nummer. Platenmaatschappijen vonden het dan ook veel te zwaar, totdat DJ Seif er een remix van maakte en die ging ineens de hele wereld over. Een verdrietig nummer waar uiteindelijk heel de wereld op danst. Zo gek kan het dus wel gaan. Hier is I Took a Pill in Ibiza. Hey!

Anna Lang en Roro met A Good Love op Hot Dance Radio. Kijk eens naar buiten. Het is een heerlijk weertje voor de zaterdagmiddag. Dus of je nou in de tuin zit, een broodje eet of gewoon lekker op die bank aan het surfen bent, ik hou je gezelschap. Bijvoorbeeld met deze Topic Fireboy.

blijft wonderschoon met Simon's Catch and Release. Je hoort hem bij Hot Dance Radio. Heb jij toevallig homework van Daft Punk in je kast staan? Kijk er maar eens goed naar, want de volgende artiest, Frankie Rizzardo, kocht deze toen hij 12 was van zijn zakgeld. En hij begon er beats mee te maken. Kijk waar hij nu staat. Dit is Shinjuku.

0: Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.
9: Turn up the heat.

0: Martin Garrix en Jax met Told You So. Over een paar minuten ben ik bij je terug met een track die je hoofd even helemaal leeg maakt. Misschien wel wat je precies op een zaterdag nodig hebt. Tot zo!
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Heigo, Khalid en Griffin, Save My Love in Lunchdrops bij Hot Dance Radio. Dan nu aanstekelijke danceklanken van een man die altijd met een masker achter zijn DJ-set staat. Clapton, je hoort hem samen met Hannah Boleyn. Dit is Black and Gold.

Peniel. Het is namelijk al 30 jaar oud en nog steeds een echte Lunchtop Classic hier op Hot Dance Radio. Daarmee zitten de 2 uur Lunchtops alweer bijna op. Straks heb ik nog Calvin Harris voor je en Jesse Race. Ook nog Oliver Heldens komt voorbij. En na 2 uur hoor je Hits for the Beat met Peter Teunissen. Nog even dit, Jesse en Chris Lorenzo, Invisible. Ik

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Heat.

Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En weer aanbeland, hè, op een zaterdag met een lekker zonnetje. Dus een zomers gevoel. En dat is een goede opmaat naar de vakantie, toch? Ik ben Peter Teunissen en ik dans met je mee op de hits with a beat. Hier is Rivers, Afrojack en Amel.

Wicked Games, zoals ze vaak in de wereld worden gespeeld. Hè? Oeh, heel vervelend. Para por Curva, Anana Club en Wicked Games bij Hot Dance Radio. Nou, hier spelen we geen spelletje met je. Nee, hier is het gewoon recht toe recht aan. De hits with a beat. Die krijg je hier, de hits zoals je ze kent uit de club. Sonny Vodera en Crystal, My Lovin'. Maar eerst Bebe Rexha en Faithless, A New Religion. Na Rampa, Adam Port, Enemy, Boys Noise, Vincent en Kleine Muziek, Crazy For You.

0: Me Love with the MC Bees and Honey bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. En je wilt het natuurlijk lekker goed voelen, ook als je zo meteen op vakantie gaat. Maar wat zou er nou nog gezonder kunnen zijn dan je vitamines eten en gezond eten en bewegen? Meer erover zometeen.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Live Radio. The hits with the beat, die hoor je hier natuurlijk. Peter Tennis erbij en ik dans met je mee tot 4 uur op die hits with the beat. En af en toe even iets interessants, want ja, we zijn natuurlijk allemaal van overtuigd dat gezond eten en bewegen, dat het goed is voor je gezondheid. Dat je dan misschien wel ouder kan worden. Maar wat denk je dat nog meer heel belangrijk is om je goed te voelen en om lekker oud te kunnen worden op een gezonde manier? Een goed gesprek, precies. Dus als je op doe-vakantie gaat, niet alleen doen, maar ook even lekker lullen af en toe op een terrasje. Dat gaat misschien ook wel helpen. Zometeen James Hype en Miggy De La Rosa. Eerst Martin Garrix en Tove Lo. Dit is Pressure bij Hot Dance Radio.

Offenbach. Bij Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier en die zijn nooit miles away. Echt niet. Zolang je device maar bij je hebt, zijn ze altijd heel dichtbij. En straks worden ze zelfs weekend beats vanaf 4 uur. En dan word je helemaal opgewarmd met de juiste vibes voor de DJ's van de avond. En dat zijn bijvoorbeeld DJ Keanu, Purple Disco Machine, Martin Garrix. En wat dacht je van John Summit? Komt allemaal voorbij straks en vanavond bij Hot Dance Radio. Eerst nog Marshmallow en Khalid en Silence. Billy Gillies en Hannah Berlin, DNA, Loving You. Hot Dance Radio. Goedemiddag.

0: Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Never Forget You. Sarah Larsen samen met Neck. Ja, en die heet eigenlijk Emmy Neck. Dat is een hele naam, maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Dus zij denkt, ja, ik moet de artiestennaam hebben. Dan kort ik het af naar M-Neck. En dan laat ik de M ook nog even weg in de uitspraak. Krijg je Neck. Never Forget You hier bij Hot Dance Radio. En er wordt door artiesten wel meer gespeeld met letters en woorden. En zo liet de band Dance ook gewoon de A weg. Ja, dan denk je ook, wat staat er nou? Dat is gewoon Dance samen met Kygo. Dancing Feet, daarvoor nog Topic en Baggy G. Sorry, Papi. Maar eerst bij Hot Dance Radio. Clooney en Groove Theory. Dit is One Question.

0: Mooi hè? Destijds, Hathaway, What is Love. En nu ook weer bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En vakantietijd is aangebroken hè? Misschien ben je al een beetje aan het voorbereiden. Ja? Heb je alles bij elkaar? Een koffertje zoeken en alle spulletjes bij elkaar zoeken. Maar ik weet zeker dat ik weet wat jij geheid gaat vergeten. Straks meer erover.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

De Bam Bam en ook nog Jamaican van Hugo en Salto bij Hot Dance Radio. The Hits with the Beat, die hoor je hier. En ja, lekker voorbereiden voor de vakantie, hè? Ben je er al mee bezig? Heb je het koffertje al bij de hand en alle andere spulletjes? Maar wat ga jij vergeten? Doem, doem, doem. Ik weet het zeker. Heel veel mensen vergeten het. Je laadkabeltje staat op nummer 1 van de vergeten artikelen op vakantie. Niet het paspoort, staat ook hoog in de tipparade, veertparade van de vergeten artikelen. Maar nee, het laadkabeltje. En verder ook nog powerbanks, oordopjes, zwemkleding, zonnebril, tandenborstel. Het wordt allemaal gewoon vergeten. En wat je niet vergeet, is te luisteren naar de Hits with the Beat. Zometeen hier bij Hot Dance Radio, Swedish House Mafia. Maar eerst Regard en Ella Henderson.

via hotdanceradio.nl of via de app die je kan downloaden, Hot Dance Radio app. En in Noord-Holland op DAB, de Hits with a Beat, die hoor je hier.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Ach ja, wat klinkt de muziek toch anders als de zon schijnt. Vind je niet? Another and Festival Ultra and Talk to You. Hey, welkom. Het is 4 uur geweest. Dit is Hot Dance Radio. Leuk dat we aan opstaan. Hits en classics hoor je hier. Zometeen de Lucky Luck. Call it to me. Naar deze van Disclosure. Here she's gone. Dance on.

Alweer wat is het? 12 jaar geleden? 2014. It's a Hideaway, the Horn of David Guetta and Sia and Beautiful People. Dit is Hotlands Radio. Leuk dat je maandag bestaan. Calvin Harris en Jesse. Satisfy, hoor je nu op.

0: Medusa, Rome Republic, Leonie en Fire, Devon of Samveld en Izzy Bizu, Norman G. Martin en Into the Stars. Meer hits en classics onderweg voor je.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Uiteraard, nieuwe hits hoor je hier als eerste. Hotdus Radio, Silva Bampa. One Tonight hier op Hotdus Radio. Leuk te maandag staan trouwens. Lekker op die zaterdag, die zondige zaterdagmiddag. Met zometeen John Summerdale en Lavinia. The topic in A7S.

Benimo Bakermat samen met Ronnie. I Love Life. Daarvoor de Disco Lines en Tina Chino, Broken Boys. Dit is Hot Dance Radio. Menu de nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It.

leuke beltoon heb je. Jack Jones en Mabel en Ring Ring hier op Hardest Radio. Oké, we begonnen met Another, met Festival Ultra. En we eindigen de duur. Ja, nou ja, hoe kan het ook anders? Met Another, samen 3DDY. It's so nice here.

0: Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op

0: Beleef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
1: Turn up the heat.

Just Like Jackstyle en John en Turn the Lights Off. Wat een hit is dat, zeg. Hey, welkom, het is 5 uur geweest. Hot Dance Radio op die zomerse zaterdag met de Purple Disco Machine in Sophie en de Giant.

je moet er even van wennen. Maar wat is dit een goede plaats, zeg. Frankie Rizzardo en Jim Chukul. En dat was Switch Disco en Ellie Henderson en React. Hadas Radio, menu MK en Crystal. Hier is Dior

0: Tiesto. En Bring Me To Life. Daarvoor nog Offenbach en Normandy Martin. En Head, Shoulders, Knees en Toes. Je kent wel dat kinderliedje van, ja, van vroeger, zeg maar. Hey, Hot Dance Radio met meer classics en hits zometeen.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Nog lang niet met pensioen. Jennifer Lopez en David Guetta en Same With Tonight hier op Hot Dance Radio. Het is 6:30 geweest. Eet smakelijk trouwens als je leden bent. Zometeen de Magician en Years and Years Sunlight. Nummer Dusa en Sam Tompkins. Phone.

Ah, niet te veel gezegd, toch? Classics hoor je hier ook op Hottest Radio. En meer classics trouwens op zondag tussen 7 en 12 in de Anthems. Maar dit is er ook eentje. The Night Cross and Push the Feeling On. Sonique, It Feels So Good. Zometeen naar Martin Garrix en Bon. Hier is Home.

klassieke show op de radio. Sonic, it feels so good. En daarvoor Martin Garrix en Bon en Home. Nou ja, je mag naar huis. Einde werktijd, tenminste als je gewerkt hebt vandaag, toch? En tot 6 uur moet werken. Hey, ik spreek je morgen weer, zometeen 1 uur lang. Weekend Beats in the Mix. Met de Morrisman. Tot morgen.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
9: Hot Dance Radio.
8: One hour.
10: Biggest dance beats around the globe.
11: Your digital dance floor.
12: It's time for Weekend Beats.
10: In the mix.
11: By the Morris Men.
12: Let's

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
7: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
8: Hot Dance Radio.
9: This is Glitterball.

0: Bar.
1: Mixed by DJ Keanu.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Turn up the heat.

0: welcome back, Niners. You have just heard Frankie Rizzotto with Love Seeking. Thank you for tuning in to Nine Sessions and for sharing this musical journey with me here today. A special shout out to all my regular listeners. You are the heartbeat of this show and I appreciate every single one of you. Stay connected via djmiss9.com and my socials at miss9 and at djmiss9. Fresh from the kitchen of Nine, a new remix featured in this month's session, the Golden Sun Miss Nine Ambient Remix, coming out this month on all the platforms where you can listen to music. Save this ambient mix for the late nights, sunset drives, and moments where you just need to disappear for a while. Give it a listen and a place in your playlist. Before we close, I've got one more track lined up for you. Solado with Acid Rocks. Yes, we go straight to Ibiza after that. And yes, you are the one who makes Nine Sessions what it is today. Enjoy this one to the max. And remember, next month, same day, same time, Nine Sessions. Your getaway to the deeper side of the underground. Ciao, Miss Nine.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are Strictly.

0: soul.
1: Eric Prince. Epic Radio.
2: Presents Epic Radio.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf?